0: alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kix. Maximaal Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
0: Kiks.
2: Kiks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.
1: Als je alles uit je radio wil halen.
2: Ja, I like it.
3: Kiks. Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
2: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
4: Kiks.
2: Kiks.
4: Dat is heerlijke radio.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Gerardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Brakke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks. Feel it.
0: Love it.
1: Love it. Maximaal Radio.

0: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod langs

0: 3495. WeSound. Jouw feest begint bij ons.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Elk uur, elk moment, iedere tel. Kicks. Maximaal Radio. Just

0: Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.
1: Dit is Kiks. Maximaal Radio. Kiks.
2: Kiks.
1: Maximaal Radio.

0: Budapest.
1: Op zoek naar thuisverpleging waar u echt op kan rekenen? C-Care biedt de juiste zorg op het juiste moment. Van medische pedicure tot palliatieve zorg. Van diabetesbegeleiding tot complexe wondzorg. Ook voor persoonlijke en medische verzorging en tijdens de wachtrondes. Uw vertrouwde zorg, waar u ook bent. Wij staan dag en nacht paraat. 24 op 24, 7 dagen op 7. Bel 0478-18-7510 of surf naar c-care.be. Dat is S-E-A. C-Care. Zorg met een hart.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Brilliant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via brilliantcleaning.be. Brilliant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
5: Meer kicks.
6: Meer plezier.
5: Kicks. Kicks. Maximaal Radio.

Kiks hoor je overal. Ja, overal. Kiks. Download de Kiks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokiks.be. Kiks. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Welkom bij Kiks.
2: Hello everybody.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Voor iedereen.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
4: Kicks. Meer kicks.
5: Kicks.
4: Yeah, yeah. Meer

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw keuze.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kix.
3: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Bracke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Een echte kick.
1: Elk uur, elk moment, iedere tel.

0: als je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kiks. Maximaal radio waar je een kick van krijgt.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis naar renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Pech onderweg of een wagen die naar de keuring moet? J&E Depannage uit Eeklo staat 24 op 24 klaar. Voor takeldienst, transport van uw voertuig en vakkundig onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor de keuring, periodiek of bij verkoop rekent u op een betrouwbare service dag en nacht. Bel 0468 29 27 37 of 0499 20 28 33 of surf naar jedepanage.eu. J&E Depannage. Snel, correct en altijd bereikbaar.
4: Dit is Kicks. Maximaal Radio.
5: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.

0: here we go.
1: Kicks.
2: Kicks.
3: Meer kicks.
2: Kicks.
3: Meer plezier.
2: Rond

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
5: Als de muziek er even uit is,
6: dan luister je toch gewoon naar Kix.
7: Kix.
5: Een echte kick.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: Opnieuw crisis in het Vlaamse begrotingsoverleg. Jawel, regeringspartij Vooruit heeft gisteravond laat het bereikte akkoord weer ingetrokken na de ontdekking van een kapitale fout in een van de rekentabellen. Door die fout zou er plots veel minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. De bevoegdheid van Vooruit-minister Caroline Jenny. Minister-president Diependalen heeft in een korte reactie laten weten dat de fout zo snel mogelijk zal worden rechtgezet. Intussen krijgt het gelekte begrotingsakkoord al felle kritiek van de oppositie. Groenen en PvdA waarschuwen dat de gewone Vlaming zwaar aan koopkracht zal inleveren. Ze verwijzen onder meer naar de stijgende belastingen bij de aankoop van een woning, de beperking van het kindergeld en de duurdere dienstenchecks. Oppositiepartij Anders reageert misnoegd en stelt dat de regering eerst geld bij zichzelf had moeten gaan zoeken in plaats van bij de burgers, bedrijven en dus weer belastingen heffen. In de Verenigde Staten heeft het Hoge Rechtshof geoordeeld dat president Trump illegale migranten opnieuw het land mag uitzetten, zelfs als dat naar een ander land dan hun land van herkomst is. Een lagere rechter had die maatregel geschorst omdat de veiligheid van de migrant daardoor in gevaar zou komen. Het Hoge Rechtshof draait de beslissing definitief terug, wat een grote juridische overwinning betekent voor het strenge migratiebeleid van Trump. Onze nationale belofte hebben een gouden zaak gedaan in hun jacht op een ticket voor het Europees kampioenschap voetbal. De jonge duivels wonnen hun kwalificatiematch tegen Wales met 1-0. Dankzij deze zege blijft België stevig aan de leiding. Volgende week volgt de beslissende kraker tegen Denemarken, waar rechtstreekse kwalificatie voor het EK in Servië en Albanië op het spel staat. Vandaag starten we nog zonnig, maar in de late namiddag schuiven er meer en meer wolken binnen en stijgt de kans op een aantal buien. Het wordt nog wel zwoel vandaag met 28 graden. Morgen donderdag regen bij maxima van 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met zo'n 20 graden en veel nazomerzon weer rustiger en stabieler wordt.
1: Elke dag jouw muzikale kick.
0: Yeah. Je luistert naar Kicks.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Welkom bij Kix.
5: Hello everybody.
4: Kix.

0: jouw keuze.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Kicks.
1: We like you.
4: Oh, thank you.
3: Kicks.
1: Maximaal Radio.
3: Waar je een kick van krijgt.
5: When I look up at the sky, I think our universe is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them. If there's a cause to meet again, even if it takes many years. I don't understand growing up love, but I know what it feels like when

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Bracke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Als de muziek er even uit is, dan luister je toch gewoon naar Kicks.
1: Kicks.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar thuisverpleging waar u echt op kan rekenen? C-Care biedt de juiste zorg op het juiste moment. Van medische pedicure tot palliatieve zorg. Van diabetesbegeleiding tot complexe wondzorg. Ook voor persoonlijke en medische verzorging en tijdens de wachtrondes. Uw vertrouwde zorg, waar u ook bent. Wij staan dag en nacht paraat. 24 op 24, 7 dagen op 7. Bel 0478 18 75 10 of surf naar c-care.be. Dat is S-E-A. C-Care. Zorg met een hart.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
3: Kicks. Dat is heerlijke radio.

0: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: Amerikaans president Trump heeft de top van de technologie sector ontvangen in het Witte Huis. Tijdens een korte persontmoeting benadrukte Trump dat hij kiest voor zelfregulering van de sector. Strenge overheidsregels zouden de Amerikaanse technologische voorsprong volgens hem afremmen. Aan de lunchtafel heel wat gasten, onder wie, jawel, Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai van Google en Greg Brockman. Ja, heel wat aanwezigen dus. Trump sprak van een fantastisch gevoel tijdens de bijeenkomst. Bij ongeregeldheden tijdens scholierenprotest aan de Franse scholen zijn 440 mensen opgepakt, voornamelijk minderjarigen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd op 180 scholen, vooral in de regio Île-de-France. Leerlingen voeren actie tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en een tekort aan leraren. Ook als mensen niet langer wilsbekwaam zijn, moet euthanasie bij dementie mogelijk zijn. Dat staat in een plan van minister van Justitie Verlinde om de euthanasiewet uit te breiden, zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi. Mensen moeten hun wens vooraf wel duidelijk maken met een wilsbeschikking. En een van de akkoorden in het begrotingstabelletje van de Vlaamse regering is, ja, de verhoging van de registratierechten bij de aankoop van een huis. Die zouden weer opgetrokken worden van 2-3%. Dat is zo goed als zeker. Die hogere belasting, tja, dat gaat er natuurlijk op neerkomen dat een gemiddelde woning in Vlaanderen volgens de notarisbarometer zo'n 400.000 euro kost. En dat zou betekenen dat er 4.000 euro extra aan registratierechten bij komt. De weersverwachting. We beginnen vandaag nog zonnig, maar in de late namiddag is er toch wat kans op wolken met mogelijk toch een buitje. Vooral in het westen. De temperaturen die blijven nog zwoel. Temperaturen vandaag 28 graden, morgen zo'n 22 graden. En vanaf vrijdag zakt de temperatuur naar 20 graden. Droog dan wel met veel zon.
1: Dit is Kiks.
0: Waar elke kick
1: een echte kick is.

0: als je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kix. Maxima Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Klaar voor

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar thuisverpleging waar u echt op kan rekenen? C-Care biedt de juiste zorg op het juiste moment. Van medische pedicure tot palliatieve zorg. Van diabetesbegeleiding tot complexe wondzorg. Ook voor persoonlijke en medische verzorging en tijdens de wachtrondes. Uw vertrouwde zorg, waar u ook bent. Wij staan dag en nacht paraat. 24 op 24, 7 dagen op 7. Bel 0478 1075-10 of surf naar c-care.be. Dat is S-E-A. C-Care. Zorg met een hart.
4: Kicks. Maximaal Radio.

0: middag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen. 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer, kan het 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden. Vrijdag en in het weekend soms zon en een graad of 20.
1: Elke dag jouw muzikale kick.
2: Je luistert naar Kicks.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes. Kiks. Maakt je blij?

0: hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be.
2: Kicks.
0: Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks, met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Gerardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Brakke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
0: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
1: Kiks.
0: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
1: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
0: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Klaar

0: keuze. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kicks.
3: Kicks.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Dit is Kix. Maximaal Radio.

Kix hoor je overal. Ja, overal. Kix. Download de Kix Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokix.be. Kix. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Een echte kick.
0: Elk uur, elk moment, iedere tel.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
4: Kicks. Waar elke kick een echte kick is.

Het is een namiddag en avondschuiver vanuit het westen. Meer wolken en regenzones over ons land. 24 graden in het binnenland, 27 in het oosten. Morgen verplaatst de regen zich oostelijk en koelt het af naar 20 graden. Vrijdag en in het weekend grotendeels droog met af en toe wat zon en ook dan 20 graden.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar thuisverpleging waar u echt op kan rekenen? C-Care biedt de juiste zorg op het juiste moment. Van medische pedicure tot palliatieve zorg. Van diabetesbegeleiding tot complexe wondzorg. Ook voor persoonlijke en medische verzorging en tijdens de wachtrondes. Uw vertrouwde zorg, waar u ook bent. Wij staan dag en nacht paraat. 24 op 24, 7 dagen op 7. Bel 0478 1075-10 of surf naar c-care.be. Dat is S-E-A. C-Care. Zorg met een hart.
3: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
4: Feel it.
5: Love it.
4: Love it.
5: Kicks.
4: Maximaal Radio.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: Vlaams minister-president Matthias Diependaele heeft een septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De nieuwe Vlaamse regering gaat in totaal 3 miljard euro besparen. Diependaele proberen de parlementsleden ervan te overtuigen dat de plannen om meer draaien dan louter koude cijfers. Maar vrolijke gezichten waren er toch niet echt. Aankomende vrijdag volgt in het Vlaams parlement het politieke debat over die septemberverklaring en daar zal waarschijnlijk nog menig woordje worden gesproken. De oppositie in het Vlaams parlement is ontevreden over de cijfers. Volgens verschillende oppositiepartijen ontbreken er begrotingscijfers voor de komende jaren, waardoor het onmogelijk wordt om op het eind van de week inhoudelijk te debatteren. Na wat discussie heen en weer reageerde minister-president Diependaele dat hij alle cijfers zal doorgeven die ook al de vorige jaren zijn gegeven. Vice-minister-president De Pratere ziet verschillende maatregelen die volgens haar met lange tanden zijn genomen. Bijvoorbeeld de aangepaste registratierechten. Dat hadden we liever niet gedaan. We hadden die verder verlaagd, maar dan zou het budget ontsporen en dan moet je ingrijpen. Voor vooruit was het gisteren ook schrikken toen er in de tabellen minder geld voor welzijn stond dan was afgesproken, kon niet door de beugel, aldus De Pratere. En ze ziet ook dat er stevig ingegrepen is in het groeipakket. We benadrukken dat de indexering voor iedereen behouden moest blijven en ook de sociale toeslagen voor de meest kwetsbare gezinnen blijven behouden. Maar ondertussen, ja, wordt er dus wel gesneden in dat groeipakket. Bij 10 gecoördineerde huiszoekingen in een groot drugsonderzoek zijn in ons land in Nederland 8 mensen opgepakt, meldt de Nederlandse politie. De hoofdverdachte is een 42-jarige man uit Eindhoven die ervan verdacht wordt op grote schaal synthetische drugs te produceren en te verhandelen. In ons land viel de politie binnen op verschillende adressen in Pelt. De Verenigde Staten hebben zich na meer dan 20 jaar volledig teruggetrokken uit Irak. Alle Amerikaanse militairen en al het legermateriaal zijn inmiddels het land uit. De militaire missie liep sinds 2003, destijds gestart om Saddam Hussein af te zetten, later voortgezet in de strijd tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft als reactie op het vertrek 4 nationale feestdagen uitgeroepen. Het is een namiddag en avond schuiven vanuit het westen meer wolken- en regenzones over ons land. 24 graden in het binnenland, 27 in het oosten. Morgen verplaatst de regen zich oostelijk en koelt het af naar 20 graden. Vrijdag en in het weekend grotendeels droog met af en toe wat zon en ook dan 20 graden.
1: Kiks. Maakt je blij?

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Say my name!
5: Kicks.
4: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com. Klaar voor

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
2: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Kiks. Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: De vakbonden bij de VRT zijn woedend over de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering en kondigen zware acties aan. De openbare omroep moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Volgens de bonden is die eis totaal onrealistisch en onhaalbaar. De verschillende vakbonden komen morgen samen om te bepalen welke specifieke acties en stakingen ze precies gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Ros Beyaert betrapt die met te veel alcohol op achter het stuur zat, zegt de lijn waarvoor het bedrijf in onderaanneming rijdt. De politiecontrole vond opmerkelijk genoeg plaats vlak bij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een zwaar busongeval. Toen eveneens met een chauffeur van het Ros Beyaert. De onderaannemer kwam na dat drama al meermaals in opspraak vanwege de lakse veiligheidscultuur. Steeds meer jongeren proberen hun diploma te behalen via de examencommissie, de vroegere middenjury. Op die manier kunnen ze hun diploma secundair verkrijgen zonder fysiek naar school te moeten. 7 jaar geleden schreven zo'n 5.400 jongeren zich in, maar vorig jaar was het aantal met 10.800 al zowat verdubbeld. Nu is het zo dat zo'n 50% slaagt. De copiloot van de Fly Dubai vlucht die gisteren een spectaculaire noodlanding moest maken is officieel opgepakt. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Het toestel was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. Het onderzoek toont aan dat de copiloot de Boeing doel bewust wilde laten neerstorten. Vanavond en vannacht trekken actieve buien over het land. Morgen een overwegend regenachtige grijze dag, vooral in het oosten. Flink wat neerslag, 20 graden. Richting weekend keert de rust terug. Vrijdag en in het weekend overal droog met zonnige perioden en aangename temperaturen rond 20 graden.
1: Kiks, een 365 dagen durende kuur tegen verveling.
0: Meer kiks,
1: kiks.
0: Yeah. Meer plezier.

Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de Open Deurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
1: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.

0: Deze namiddag schuiven vanuit het westen meer wolken ons land binnen met kans op regen. Al kan het kwik in het binnenland nog oplopen tot 27 graden. Ook morgen regenachtig. Het koelt fors af tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend opnieuw droog met zonnige periode en een graad of 20.
1: Dit is Kiks.
2: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Van de Veyre Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veyre Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veyre Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Brakke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Kicks.
1: Kicks.
0: Maximaal Radio.

0: Kiks.
1: Je luistert naar Kiks. Dit is Kiks.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws.
2: Steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten van steden en gemeenten. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project, de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden, want een actiecomité was naar de Raad voor vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Antwerpen. Niemand raakte gewond, maar er was schade aan de voordeur. De man heeft bekend. Motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee, in Amerika, is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om. Maar net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. De Universiteit van Leuven blijft de beste Belgische universiteit, blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De universiteit in Leuven staat op plaats 47 en dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken de buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten kan veel regen vallen bij maximaal tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
1: Als je van muziek houdt, luister je naar Kicks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Kiks. Je luistert naar Kiks. Feel it.
1: Love it.
0: Kiks. Maximaal radio waar je een kick van krijgt.
1: Crossing Borderlines.
0: Grensoverschrijdend.
1: Kiks.
0: Crossing Borderlines. Ojito.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Brakke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op

0: Als de muziek er even uit is, dan luister je toch gewoon naar Kiks.
1: Kiks.
0: Een echte kick.
2: Aan de

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Je luistert naar Kiks.
0: Elk uur, elk moment, iedere tel.
1: Kiks.
0: Kiks. Maximaal Radio.

0: Als de muziek er even uit is, dan luister je toch gewoon naar Kiks.
1: Kiks.
0: Een echte kick.
2: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt. Edit.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Als je van muziek houdt, luister je naar Kicks.
0: Kicks.
1: Kicks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.